0: heel wat geld uitsparen als de auto slechts sporadisch gebruikt wordt. Allebei komen de kosten, zoals het onderhoud, de keuring en de administratie, neemt Cambio voor zijn rekening. Het wordt een korte gemeenteraad dinsdag in Waregem, zeker als we afgaan op de agenda van de gemeenteraad. Er is één punt dat er wat uitspringt rond woonzorgcentrum De Meers. In het meerjarenplan werd voorzien om voor het woonzorgcentrum de mogelijke samenwerkingsvormen te bekijken met lokale spelers en zorgexperten om de verdere strategie te bepalen rond infrastructuur en werking met focus op warme zorg voor de bewoners. De beslissing die morgen genomen wordt, is een eerste stap daarvoor. Burgemeester Christophe Chanterie krijgt een mandaat van de gemeenteraad om beslissingen te nemen rond de begroting voor de politiezone Mira in het politiecollege. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. De weersverwachting: na het optrekken van nevel en mist wordt het zonnig bij maxima tot alweer 23 graden, maar dat mooie liedje is morgen woensdag voorbij. Het wordt dan wisselvalliger en frisser.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Er is gisteren verder aan de begroting gewerkt in werkgroepjes. De federale regering ging afgelopen zondag nog uiteen zonder akkoord na een heel weekend onderhandelen. De standpunten van de partijen liggen te ver uiteen. Over de mogelijke BTW-hervorming, dat is een voorstel van premier De Wever. In plaats van 3 BTW-tarieven zouden we er dan 2 krijgen, 1 van 9 en 1 van 22%. Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De schoolprotesten in Frankrijk zijn op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort, maar er zijn ook veel relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken. Een jongen van 15 verloor zijn hand nadat er een granaat werd opgeraapt door hem. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond en werden ook 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er trouwens opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden 50 jongeren opgepakt. Er trokken gisteren duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brand op de weg en bekogelden de politie met stenen en vuurwerk. 18 agenten raakten gewond. Plaatsminister van Begroting Ben Weits geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestukje verspreidde waarin hij zich voordeed als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weits heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege een dom foutje, zoals hij het noemt, maar de man wordt officieel berispt. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval, dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt en er brak ook brand uit in een opslagplaats. De Europese wielerunie verdedigt de fotofinish die gebruikt werd op het EK wielrennen op de weg. Afgelopen weekend, onze Remco Evenepoel won in een millimetersprint van de Italiaan Giulio Ciccone, maar die trok de uitslag in twijfel. Hij vond dat de fotofinish niet overeenkwam met de echte finishlijn, maar de Europese wielerunie zegt nu dat de fotofinish nauwkeurig is. Het gaat om 13.000 opnames per seconde. De weersverwachting: na het optrekken van nevel en mist wordt het zonnig bij maxima tot alweer 23 graden, maar dat mooie liedje is morgen woensdag voorbij. Het wordt dan wisselvalliger en frisser.
1: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Na 24 uur wandelen en lopen hebben meer dan 1000 sportievelingen geld ingezameld tijdens Levensloop Deinze. De organisatie kan alvast 66.000 euro schenken aan de Stichting Tegen Kanker. Niet alleen het nazomerzonnetje zorgde zondagnamiddag voor warmte op de atletiekpiste in het provinciaal domein de Brielmeerse. Na 24 uur wandelen, lopen, maar ook feesten en eten werd de vijfde editie van de benefietactie Levensloop Deinze met succes afgesloten. Op de flanken van de Tiegenberg is zondagavond een chauffeur met zijn auto enkele meters dieper in een weide beland. Rond 9:30 week de chauffeur in de Hellestraat in Tiegen bij Anzegem om een nog onduidelijke reden van de weg af en kwam enkele meters lager in een weide terecht. Wellicht maakte de wagen eerst een buiteling om opnieuw op de wielen tot stilstand te komen. De chauffeur lag wat versuft in de auto en kon door de toegesnelde brandweer uit het voertuig geholpen worden. Hij kreeg de eerste medische zorgen van toegesnelde ambulanciers, maar bleef de hele tijd bij bewustzijn. Inwoners van Zulte die willen auto delen, doen dit vanaf deze maand via Cambio en niet meer via Koopstroom. De deelwagens staan op 3 locaties dag en nacht klaar. Wie aangesloten is bij Cambio kan een auto reserveren voor de gewenste periode op het moment dat hem het best uitkomt. Je betaalt in functie van het gebruik en kan dus heel wat geld uitsparen als de auto slechts sporadisch gebruikt wordt. Alle bijkomende kosten, zoals het onderhoud, de keuring en de administratie, neemt Cambio voor zijn rekening. Het wordt een korte gemeenteraad dinsdag in Waregem, zeker als we afgaan op de agenda van de gemeenteraad. Er is één punt dat er wat uitspringt rond woonzorgcentrum De Meers. In het meerjarenplan werd voorzien om voor het woonzorgcentrum de mogelijke samenwerkingsvormen te bekijken met lokale spelers en zorgexperten om de verdere strategie te bepalen rond infrastructuur en werking met focus op warme zorg voor de bewoners. De beslissing die morgen genomen wordt is een eerste stap daarvoor. Burgemeester Christophe Chanterie krijgt een mandaat van de gemeenteraad om beslissingen te nemen rond de begroting voor de politiezone Mira in het politiecollege. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. De weersverwachting: na het optrekken van nevel en mist wordt het zonnig bij maxima tot alweer 23 graden, maar dat mooie liedje is morgen woensdag voorbij. Het wordt dan wisselvalliger en frisser.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Er is gisteren verder aan de begroting gewerkt in werkgroepjes. De federale regering ging afgelopen zondag nog uiteen zonder akkoord na een heel weekend onderhandelen. De standpunten van de partijen liggen te ver uiteen. Over de mogelijke BTW-hervorming, dat is een voorstel van premier De Wever. In plaats van 3 BTW-tarieven zouden we er dan 2 krijgen, een van 9 en een van 22%. Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De schoolprotesten in Frankrijk zijn op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort, maar er zijn ook veel relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken. Een jongen van 15 verloor zijn hand nadat er een granaat werd opgeraapt door hem. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond en werden ook 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er trouwens opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden 50 jongeren opgepakt. Er trokken gisteren duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brand op de weg en bekogelden de politie met stenen en vuurwerk. 18 agenten raakten gewond. Plaatsminister van Begroting Ben Weits geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestukje verspreidde waarin hij zich voordeed als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weits heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege een dom foutje, zoals hij het noemt, maar de man wordt officieel berispt. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval, dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt en er brak ook brand uit in een opslagplaats. De Europese Wielerunie verdedigt de fotofinish die gebruikt werd op het EK wielrennen op de weg. Afgelopen weekend, onze Remco Evenepoel won in een millimetersprint van de Italiaan Giulio Ciccone, maar die trok de uitslag in twijfel. Hij vond dat de fotofinish niet overeenkwam met de echte finishlijn. Maar de Europese Wielerunie zegt nu dat de fotofinish nauwkeurig is. Het gaat om 13.000 opnames per seconde. Radio De weersverwachting: na het optrekken van nevel en mist wordt het zonnig bij maxima tot alweer 23 graden. Maar dat mooie liedje is morgen woensdag voorbij. Het wordt dan wisselvalliger en frisser.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: mariage.
1: Oktober, tijd voor een duik in mijn teletijdmachine. Vandaag in 1927 gaat de eerste sprekende film in première. Vandaag exact 100 jaar geleden. The Jazz Singer werd dan ook aanzien als de eerste geluidsfilm. Helemaal juist is dit niet, want de techniek van geluidsfilms bestond al. Alleen was The Jazz Singer de eerste sprekende film met succes bij het brede publiek. In 1989 is de Amerikaanse zangeres en fotomodel Bette Davis overleden. Ze was bekend van haar onsympathieke personages in veel films, maar ook nu en dan in komische films. Ze was de tweede echtgenote van jazz-trompetist Miles Davis. Haar naam werd ook bekend door de wereldhit Bette Davis Eyes van Kim Carnes. Ze overleed aan borstkanker. Bette Davis werd 81. De Wereldgezondheidsorganisatie keurt het eerste malaria-vaccin goed, vandaag 5 jaar geleden in 2021. De organisatie adviseerde om kinderen in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara hiermee grondig in te enten. Op 6 oktober 2010 wordt Instagram gelanceerd. Na 2 jaar, in april 2012, kocht Facebook Instagram met zijn 12 personeelsleden op voor ongeveer $1 miljard. Op 6 oktober 1990 komt de eerste aflevering van FC De Kampioenen op tv. In de eerste aflevering was Pico de allereerste die in beeld kwam. Van FC De Kampioenen waren 3 seizoenen gepland. Na 21 seizoenen bereikten de kampioenen in 2011 eindelijk hun volwassenheid en werd er een punt gezet achter de opnames. In 1977 overlijdt Jody het Hoofd aan een overdosis cocaïne. Hij werd 21. Een voorbeeldige schooljongen kon zijn talent niet kwijt op de schoolbanken en revolteerde dan maar zwaar. Op zijn 14e was hij al verslaafd en op zijn 17e ondernam hij een zelfmoordpoging. Hij vond zijn toevlucht in poëzie en literatuur. Zijn schoonvader was de directeur van uitgeverij Manteau. Die bezorgde hem een job als lector en publiceerde ook zijn eerste gedichtenbundel. 6 oktober is de sterfdag van de gewezen Egyptische president Sadat in 1981, vandaag 45 jaar geleden. 11 jaar was hij president. Sadat schreef geschiedenis met de Camp David-akkoorden. Hij stapte naar toenmalig aartsvijand Israël om vrede te sluiten. Egypte werd zo het eerste Arabische land dat Israël erkende en kreeg in ruil daarvoor de Sinaï-woestijn terug. Sadat won er de Nobelprijs voor de vrede mee, maar de rest van de Arabische wereld was over de Camp David-akkoorden niet te spreken. Op 6 oktober 1981 schoten moslim-extremistische militairen president Sadat dood tijdens een militaire parade in Cairo. Acteur Nolle Verzijp overlijdt in 2006, vandaag 20 jaar geleden. Hij was het meest bekend als Dr. Dre in Thuis. Hij presenteerde ook schooluitzendingen op radio en televisie. Draaimolen, met daarin verhalen en boekvoorstellingen, is een van zijn meest bekende. Nolle is de broer van acteur Oswald Verzijp. De Moulin Rouge in Parijs opent vandaag voor het eerst de deuren in 1889. De extravagante shows en de French Cancan met sexy danseressen lokten vooral kunstenaars naar de Rode Molen in de wijk Montmartre. In 1915 brandde het gebouw af. Het duurde maar liefst 6 jaar tot in 1921 voor de deuren terug opengingen. Maar daar had ook de Eerste Wereldoorlog wat mee te maken. Op 7 oktober 2023 voert de Palestijnse organisatie Hamas een massale verrassingsaanval uit op Israël. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Na 24 uur wandelen en lopen hebben meer dan 1000 sportievelingen geld ingezameld tijdens Levensloop Deinze. De organisatie kan alvast 66.000 euro schenken aan de Stichting Tegen Kanker. Niet alleen het nazomerzonnetje zorgde zondagnamiddag voor warmte op de atletiekpiste in het provinciaal domein de Brielmeerse. Na 24 uur wandelen, lopen, maar ook feesten en eten werd de vijfde editie van de benefietactie Levensloop Deinze met succes afgesloten. Op de flanken van de Tiegenberg is zondagavond een chauffeur met zijn auto enkele meters dieper in een weide beland. Rond 9:30 week de chauffeur in de Hellestraat in Tiegen bij Anzegem om een nog onduidelijke reden van de weg af en kwam enkele meters lager in een weide terecht. Wellicht maakte de wagen eerst een buiteling om opnieuw op de wielen tot stilstand te komen. De chauffeur lag wat versuft in de auto en kon door de toegesnelde brandweer uit het voertuig geholpen worden. Hij kreeg de eerste medische zorgen van toegesnelde ambulanciers, maar bleef de hele tijd bij bewustzijn. Inwoners van Zulte die willen auto delen, doen dit vanaf deze maand via Cambio en niet meer via Koopstroom. De deelwagens staan op 3 locaties dag en nacht klaar. Wie aangesloten is bij Cambio kan een auto reserveren voor de gewenste periode op het moment dat hem het best uitkomt. Je betaalt in functie van het gebruik en kan dus heel wat geld uitsparen als de auto slechts sporadisch gebruikt wordt. Alle bijkomende kosten zoals het onderhoud, de keuring en de administratie neemt Cambio voor zijn rekening. Het wordt een korte gemeenteraad dinsdag in Waregem, zeker als we afgaan op de agenda van de gemeenteraad. Er is één punt dat er wat uitspringt rond woonzorgcentrum De Meers. In het meerjarenplan werd voorzien om voor het woonzorgcentrum de mogelijke samenwerkingsvormen te bekijken met lokale spelers en zorgexperten om de verdere strategie te bepalen rond infrastructuur en werking met focus op warme zorg voor de bewoners. De beslissing die morgen genomen wordt is een eerste stap daarvoor. Burgemeester Christophe Chanterie krijgt een mandaat van de gemeenteraad om beslissingen te nemen rond de begroting voor de politiezone Mira in het politiecollege. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. De weersverwachting: na het optrekken van nevel en mist wordt het zonnig bij maxima tot alweer 23 graden, maar dat mooie liedje is morgen woensdag voorbij. Het wordt dan wisselvalliger en frisser.
4: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Er is gisteren verder aan de begroting gewerkt in werkgroepjes. De federale regering ging afgelopen zondag nog uiteen zonder akkoord na een heel weekend onderhandelen. De standpunten van de partijen liggen te ver uiteen. Over de mogelijke BTW-hervorming, dat is een voorstel van premier De Wever. In plaats van 3 BTW-tarieven zouden we er dan 2 krijgen, 1 van 9 en 1 van 22%. Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De schoolprotesten in Frankrijk zijn op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort, maar er zijn ook veel relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken. Een jongen van 15 verloor zijn hand nadat er een granaat werd opgeraapt door hem. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond en werden ook 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er trouwens opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden 50 jongeren opgepakt. Er trokken gisteren duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brand op de weg en bekogelden de politie met stenen en vuurwerk. 18 agenten raakten gewond. Plaatsminister van Begroting Ben Weits geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestukje verspreidde waarin hij zich voordeed als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weits heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege een dom foutje, zoals hij het noemt, maar de man wordt officieel berispt. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval, dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt en er brak ook brand uit in een opslagplaats. De Europese Wielerunie verdedigt de fotofinish die gebruikt werd op het EK wielrennen op de weg. Afgelopen weekend, onze Remco Evenepoel won in een millimetersprint van de Italiaan Giulio Ciccone, maar die trok de uitslag in twijfel. Hij vond dat de fotofinish niet overeenkwam met de echte finishlijn. Maar de Europese Wielerunie zegt nu dat de fotofinish nauwkeurig is. Het gaat om 13.000 opnames per seconde. Radio De weersverwachting: na het optrekken van nevel en mist wordt het zonnig bij maxima tot alweer 23 graden, maar dat mooie liedje is morgen woensdag voorbij. Het wordt dan wisselvalliger en frisser.
0: De Wakkere Wekker.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
2: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Er is gisteren verder aan de begroting gewerkt in werkgroepjes. De federale regering ging afgelopen zondag nog uiteen zonder akkoord na een heel weekend onderhandelen. De standpunten van de partijen liggen te ver uiteen. Over de mogelijke BTW-hervorming, dat is een voorstel van premier De Wever. In plaats van 3 BTW-tarieven zouden we er dan 2 krijgen, 1 van 9 en 1 van 22%. Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De schoolprotesten in Frankrijk zijn op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort, maar er zijn ook veel relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken. Een jongen van 15 verloor zijn hand nadat er een granaat werd opgeraapt door hem. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond en werden ook 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er trouwens opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden 50 jongeren opgepakt. Er trokken gisteren duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brand op de weg en bekogelden de politie met stenen en vuurwerk. 18 agenten raakten gewond. Plaatsminister van Begroting Ben Weits geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestukje verspreidde waarin hij zich voordeed als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weits heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege een dom foutje, zoals hij het noemt, maar de man wordt officieel berispt. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval, dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt en er brak ook brand uit in een opslagplaats. De Europese wielerunie verdedigt de fotofinish die gebruikt werd op het EK wielrennen op de weg. Afgelopen weekend, onze Remco Evenepoel won in een millimetersprint van de Italiaan Giulio Ciccone, maar die trok de uitslag in twijfel. Hij vond dat de fotofinish niet overeenkwam met de echte finishlijn, maar de Europese wielerunie zegt nu dat de fotofinish nauwkeurig is. Het gaat om 13.000 opnames per seconde. De weersverwachting: na het optrekken van nevel en mist wordt het zonnig bij maxima tot alweer 23 graden. Maar dat mooie liedje is morgen woensdag voorbij. Het wordt dan wisselvalliger en frisser.
1: De wakkere wekker.
2: Goedemorgen.
3: Ook goedemorgen.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
5: Dit is Radio Oost-West.
4: Je maakt een goede keuze.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tienduizenden leerlingen en leerkrachten lieten maandag tijdens de dag van de leerkracht de schoolbel luiden in Vlaanderen en Brussel. Ook de leerlingen en leerkrachten van de Vrije Lagere School Sint-Amandus in Meulebeke deden dat. De actie onderstreept naar jaarlijkse traditie het belang van kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind en elke jongere waar ook ter wereld. De 20e editie van Saved by the Bell zou een feestmoment moeten zijn, maar de initiatiefnemer trekt aan de alarmbel. Na 20 jaar moeten leerkrachten opnieuw vechten voor iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn in het onderwijs. Namelijk kinderen leren hoe de wereld echt in elkaar zit. Een 50-jarige Sri Lankaanse vrouw uit Tielt heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid. De vrouw ging 3 politiemensen met een mes te lijf, maar houdt vol dat ze zichzelf van het leven wilde beroven. Het Openbaar Ministerie vorderde 3 jaar gevangenisstraf met uitstel. Uitspraak in de zaak volgt op 16 november. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Anzegem zijn werken aan de nutsleidingen gestart. De watergroep vernieuwt er de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Annelies Kolpaert heeft de 9e editie van het dictée- en taalspel De Schrijfwijze gewonnen. De wedstrijd vond vrijdag plaats in de bibliotheek van Zulte. 11 deelnemers namen in het zaaltje van de bibliotheek van Zulte deel aan de 9e editie van De Schrijfwijze. De wedstrijd werd gelijktijdig gespeeld in 70 Vlaamse bibliotheken met in totaal meer dan 2500 deelnemers. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting: na het optrekken van nevel en mist wordt het zonnig bij maxima tot alweer 23 graden, maar dat mooie liedje is morgen woensdag voorbij. Het wordt dan wisselvalliger en frisser.
1: Goedemorgen.

0: Altijd weer de mooiste muziek. Radio Os.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blaren, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
0: 0468 177720.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Tienduizenden leerlingen en leerkrachten lieten maandag tijdens de Dag van de Leerkracht de schoolbel luiden in Vlaanderen en Brussel. Ook de leerlingen en leerkrachten van de Vrije Lagere School Sint-Amandus in Meulebeke deden dat. De actie onderstreept naar jaarlijkse traditie het belang van kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind en elke jongere waar ook ter wereld. De 20e editie van Saved by the Bell zou een feestmoment moeten zijn, maar de initiatiefnemer trekt aan de alarmbel. Na 20 jaar moeten leerkrachten opnieuw vechten voor iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn in het onderwijs. Namelijk kinderen leren hoe de wereld echt in elkaar zit. Een 50-jarige Sri Lankaanse vrouw uit Tielt heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid. De vrouw ging 3 politiemensen met een mes te lijf, maar houdt vol dat ze zichzelf van het leven wilde beroven. Het Openbaar Ministerie vorderde 3 jaar gevangenisstraf met uitstel. Uitspraak in de zaak volgt op 16 november. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Anzegem zijn werken aan de nutsleidingen gestart. De watergroep vernieuwt er de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Annelies Kolpaert heeft de 9e editie van het dictée- en taalspel De Schrijfwijze gewonnen. De wedstrijd vond vrijdag plaats in de bibliotheek van Zulte. 11 deelnemers namen in het zaaltje van de bibliotheek van Zulte deel aan de 9e editie van De Schrijfwijze. De wedstrijd werd gelijktijdig gespeeld in 70 Vlaamse bibliotheken met in totaal meer dan 2500 deelnemers. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting: na het optrekken van nevel en mist wordt het zonnig bij maxima tot alweer 23 graden. Maar dat mooie liedje is morgen woensdag voorbij. Het wordt dan wisselvalliger en frisser.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingen, hè?
1: Is dit Radio Oost-West.

0: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag je eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.
1: Goedemorgen. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Op de E313 ter hoogte van Geel-Oost is afgelopen nacht een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. Dat zegt het parket. De man stapte uit op de pechstrook om een gestrande collega met pannen te helpen, maar werd op dat moment gegrepen door een andere vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Frankrijk is opgeschrikt door een nieuwe grote kunstroof. In een klein privémuseum in Histoire, in het centrum van het land, is een uiterst waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí gestolen. Het is nog onduidelijk hoe de daders precies te werk gingen. De zoveelste diefstal in korte tijd, want vorige maand werden nog 4 schilderijen van de Renoir gestolen aan de Côte d'Azur. En vorig jaar verdwenen er nog 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. NAVO-topcommandant Alexis Greenwich die presenteert nu maandag in Polen een nieuwe overwinningsstrategie om een Russische aanval op de oostflank snel af te slaan. Greenwich, die de NAVO-verdediging van Europa leidt, wil volgens zijn woordvoerder, gezien de onrustige en complexe veiligheidsomgeving in de wereld, duidelijk maken hoe de NAVO de vijand afschrikt, maar zo nodig ook kan verslaan. In de overwinningsstrategie zijn nieuwe vormen van oorlogsvoering verwerkt, zoals die met drones en artificiële intelligentie. Nu de oorlogsvoering snel verandert, zijn er onder meer twijfels of het bondgenootschap wel klaar is voor een confrontatie met bijvoorbeeld Rusland. NAVO-secretaris-generaal Rutte verklaarde onlangs dat er geen aanwijzingen zijn dat Rusland een conventionele aanval op ons voorbereidt, maar dat Europa uiteraard wel klaar moet zijn voor aanhoudende hybride aanvallen. En dan gaan we nog naar de nodige sport. Helaas, de Rode Duivels hebben een pijnlijke 4-1-nederlaag geleden tegen Frankrijk in de Nations League. Ons land klom in de eerste helft nog op een 0-1 voorsprong, maar na de pauze zakten de Duivels volledig in elkaar en scoren de Fransen nog 4 keer. Invaller Michael Olise deed de boeken helemaal toe met 2 doelpunten. Verdediger Timothy Castagne was zwaar teleurgesteld. De volgende opdracht voor de Duivels op 12 november thuis tegen Turkije. Eerst nog wat ochtendgrijs, daarna breekt de zon door. Dat wordt een allerlaatste warme nazomerdag. Voorlopig toch met 23 graden, want vanaf morgen woensdag slaat het weer onherroepelijk om. Het wordt een pak wisselvalliger en frisser en het zou wel eens kunnen dat het dan echt naar de herfst toe gaat.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Tienduizenden leerlingen en leerkrachten lieten maandag tijdens de Dag van de Leerkracht de schoolbel luiden in Vlaanderen en Brussel. Ook de leerlingen en leerkrachten van de Vrije Lagere School Sint-Amandus in Meulebeke deden dat. De actie onderstreept naar jaarlijkse traditie het belang van kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind en elke jongere waar ook ter wereld. De 20e editie van Saved by the Bell zou een feestmoment moeten zijn, maar de initiatiefnemer trekt aan de alarmbel. Na 20 jaar moeten leerkrachten opnieuw vechten voor iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn in het onderwijs. Namelijk kinderen leren hoe de wereld echt in elkaar zit. Een 50-jarige Sri Lankaanse vrouw uit Tielt heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid. De vrouw ging 3 politiemensen met een mes te lijf, maar houdt vol dat ze zichzelf van het leven wilde beroven. Het Openbaar Ministerie vorderde 3 jaar gevangenisstraf met uitstel. Uitspraak in de zaak volgt op 16 november. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Anzegem zijn werken aan de nutsleidingen gestart. De watergroep vernieuwt door de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Annelies Kolpaert heeft de 9e editie van het dicté- en taalspel De Schrijfwijze gewonnen. De wedstrijd vond vrijdag plaats in de bibliotheek van Zulte. 11 deelnemers namen in het zaaltje van de bibliotheek van Zulte deel aan de 9e editie van De Schrijfwijze. De wedstrijd werd gelijktijdig gespeeld in 70 Vlaamse bibliotheken met in totaal meer dan 2500 deelnemers. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting: na het optrekken van nevel en mist wordt het zonnig bij maxima tot alweer 23 graden. Maar dat mooie liedje is morgen woensdag voorbij. Het wordt dan wisselvalliger en frisser.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingenen. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: NV Van Enel uit Wingenen. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Enel, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Enel, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Enel, uw tevredenheid is onze wens.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: 6 oktober. Tijd voor een duik in mijn teletijdmachine. Vandaag in 1927 gaat de eerste sprekende film in première. Vandaag exact 100 jaar geleden. The Jazz Singer werd dan ook aanzien als de eerste geluidsfilm. Helemaal juist is dit niet, want de techniek van geluidsfilms bestond al. Alleen was The Jazz Singer de eerste sprekende film met succes bij het brede publiek. In 1989 is de Amerikaanse zangeres en fotomodel Bette Davis overleden. Ze was bekend van haar onsympathieke personages in veel films, maar ook nu en dan in komische films. Ze was de tweede echtgenote van jazz-trompetist Miles Davis. Haar naam werd ook bekend door de wereldhit Bette Davis Eyes van Kim Carnes. Ze overleed aan borstkanker. Bette Davis werd 81. De Wereldgezondheidsorganisatie keurt het eerste malaria-vaccin goed, vandaag 5 jaar geleden in 2021. De organisatie adviseerde om kinderen in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara hiermee grondig in te enten. Op 6 oktober 2010 wordt Instagram gelanceerd. Na 2 jaar, in april 2012, kocht Facebook Instagram met zijn 12 personeelsleden op voor ongeveer $1 miljard. Op 6 oktober 1990 komt de eerste aflevering van FC De Kampioenen op tv. In de eerste aflevering was Pico de allereerste die in beeld kwam. Van FC De Kampioenen waren 3 seizoenen gepland. Na 21 seizoenen bereikten de kampioenen in 2011 eindelijk hun volwassenheid en werd er een punt gezet achter de opnames. In 1977 overlijdt Jody het Hoofd aan een overdosis cocaïne. Hij werd 21. Een voorbeeldige schooljongen kon zijn talent niet kwijt op de schoolbanken en revolteerde dan maar zwaar. Op zijn 14e was hij al verslaafd en op zijn 17e ondernam hij een zelfmoordpoging. Hij vond zijn toevlucht in poëzie en literatuur. Zijn schoonvader was de directeur van uitgeverij Manteau. Die bezorgde hem een job als lector en publiceerde ook zijn eerste gedichtenbundel. 6 oktober is de sterfdag van de gewezen Egyptische president Sadat in 1981, vandaag 45 jaar geleden. 11 jaar was hij president. Sadat schreef geschiedenis met de Camp David-akkoorden. Hij stapte naar toenmalig aartsvijand Israël om vrede te sluiten. Egypte werd zo het eerste Arabische land dat Israël erkende en kreeg in ruil daarvoor de Sinaï-woestijn terug. Sadat won er de Nobelprijs voor de vrede mee, maar de rest van de Arabische wereld was over de Camp David-akkoorden niet te spreken. Op 6 oktober 1981 schoten moslim-extremistische militairen president Sadat dood tijdens een militaire parade in Cairo. Acteur Nolle Verzijp overlijdt in 2006, vandaag 20 jaar geleden. Hij was het meest bekend als Dr. Dre in Thuis. Hij presenteerde ook schooluitzendingen op radio en televisie. Draaimolen, met daarin verhalen en boekvoorstellingen, is een van zijn meest bekende. Nolle is de broer van acteur Oswald Verzijp. De Moulin Rouge in Parijs opent vandaag voor het eerst de deuren in 1889. De extravagante shows en de French Cancan met sexy danseressen lokten vooral kunstenaars naar de Rode Molen in de wijk Montmartre. In 1915 brandde het gebouw af. Het duurde maar liefst 6 jaar tot in 1921 voor de deuren terug opengingen. Maar daar had ook de Eerste Wereldoorlog wat mee te maken. Op 7 oktober 2023 voert de Palestijnse organisatie Hamas een massale verrassingsaanval uit op Israël. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radioostwest.be. Radio Oostwest. Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
2: Oost-Westland.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oostwest.
2: Op de E313 ter hoogte van Geel Oost is afgelopen nacht een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. Dat zegt het parket. De man stapte uit op de pechstrook om een gestrande collega met pannen te helpen, maar werd op dat moment gegrepen door een andere vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Frankrijk is opgeschrikt door een nieuwe grote kunstroof. In een klein privémuseum in Histoire, in het centrum van het land, is een uiterst waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí gestolen. Het is nog onduidelijk hoe de daders precies te werk gingen. De zoveelste diefstal in korte tijd, want vorige maand werden nog 4 schilderijen van de Renoir gestolen aan de Côte d'Azur. En vorig jaar verdwenen er nog 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. NAVO-topcommandant Alexis Greenwich die presenteert nu maandag in Polen een nieuwe overwinningsstrategie om een Russische aanval op de oostflank snel af te slaan. Greenwich, die de NAVO-verdediging van Europa leidt, wil volgens zijn woordvoerder, gezien de onrustige en complexe veiligheidsomgeving in de wereld, duidelijk maken hoe de NAVO de vijand afschrikt, maar zo nodig ook kan verslaan. In de overwinningsstrategie zijn nieuwe vormen van oorlogsvoering verwerkt, zoals die met drones en artificiële intelligentie. Nu de oorlogsvoering snel verandert, zijn er onder meer twijfels of het bondgenootschap wel klaar is voor een confrontatie met bijvoorbeeld Rusland. NAVO-secretaris-generaal Rutte verklaarde onlangs dat er geen aanwijzingen zijn dat Rusland een conventionele aanval op ons voorbereidt, maar dat Europa uiteraard wel klaar moet zijn voor aanhoudende hybride aanvallen. En dan gaan we nog naar de nodige sport. Helaas, de Rode Duivels hebben een pijnlijke 4-1 nederlaag geleden tegen Frankrijk in de Nations League. Ons land klom in de eerste helft nog op een 0-1 voorsprong, maar na de pauze zakten de Duivels volledig in elkaar en scoren de Fransen nog 4 keer. Invaller Michael Olise deed de boeken helemaal toe met 2 doelpunten. Verdediger Timothy Castagne was zwaar teleurgesteld. De volgende opdracht voor de Duivels op 12 november thuis tegen Turkije. Eerst nog wat ochtendgrijs, daarna breekt de zon door. Dat wordt een allerlaatste warme nazomerdag. Voorlopig toch met 23 graden, want vanaf morgen woensdag slaat het weer onherroepelijk om. Het wordt een pak wisselvalliger en frisser. En het zou wel eens kunnen dat het dan echt naar de herfst toe gaat.
3: Welkom
4: bij Radio Oost-West.
3: Van Aalter
4: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
4: Informatie op de juiste maat.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.nl

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernem Steenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.

0: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag je eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Tienduizenden leerlingen en leerkrachten lieten maandag tijdens de Dag van de Leerkracht de schoolbel luiden in Vlaanderen en Brussel. Ook de leerlingen en leerkrachten van de Vrije Lagere School Sint-Amandus in Meulebeke deden dat. De actie onderstreept naar jaarlijkse traditie het belang van kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind en elke jongere waar ook ter wereld. De 20e editie van Saved by the Bell zou een feestmoment moeten zijn, maar de initiatiefnemer trekt aan de alarmbel. Na 20 jaar moeten leerkrachten opnieuw vechten voor iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn in het onderwijs. Namelijk kinderen leren hoe de wereld echt in elkaar zit. Een 50-jarige Sri Lankaanse vrouw uit Tielt heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid. De vrouw ging 3 politiemensen met een mes te lijf, maar houdt vol dat ze zichzelf van het leven wilde beroven. Het Openbaar Ministerie vorderde 3 jaar gevangenisstraf met uitstel. Uitspraak in de zaak volgt op 16 november. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Ansegem zijn werken aan de nutsleidingen gestart. De watergroep vernieuwt er de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Annelies Kolpaert heeft de 9e editie van het dictée- en taalspel De Schrijfwijze gewonnen. De wedstrijd vond vrijdag plaats in de bibliotheek van Zulte. 11 deelnemers namen in het zaaltje van de bibliotheek van Zulte deel aan de 9e editie van De Schrijfwijze. De wedstrijd werd gelijktijdig gespeeld in 70 Vlaamse bibliotheken met in totaal meer dan 2500 deelnemers. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting: na het optrekken van nevel en mist wordt het zonnig bij maxima tot alweer 23 graden. Maar dat mooie liedje is morgen woensdag voorbij. Het wordt dan wisselvalliger en frisser.
5: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur. Boordevol met de grootste muziekvariatie.
6: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
7: Welkom bij Radio Oost-West.
8: Muziek bij de lunch.
9: Je maakte een goede keuze.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blaren, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.
4: Ik luister regionaal.
3: Gewoon gezellig.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Tienduizenden leerlingen en leerkrachten lieten maandag tijdens de Dag van de Leerkracht de schoolbel luiden in Vlaanderen en Brussel. Ook de leerlingen en leerkrachten van de Vrije Lagere School Sint-Amandus in Meulebeke deden dat. De actie onderstreept naar jaarlijkse traditie het belang van kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind en elke jongere waar ook ter wereld. De 20e editie van Saved by the Bell zou een feestmoment moeten zijn, maar de initiatiefnemer trekt aan de alarmbel. Na 20 jaar moeten leerkrachten opnieuw vechten voor iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn in het onderwijs. Namelijk kinderen leren hoe de wereld echt in elkaar zit. Een 50-jarige Sri Lankaanse vrouw uit Tielt heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid. De vrouw ging 3 politiemensen met een mes te lijf, maar houdt vol dat ze zichzelf van het leven wilde beroven. Het Openbaar Ministerie vorderde 3 jaar gevangenisstraf met uitstel. Uitspraak in de zaak volgt op 16 november. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Anzegem zijn werken aan de nutsleidingen gestart. De watergroep vernieuwt er de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Annelies Kolpaert heeft de 9e editie van het dictée- en taalspel De Schrijfwijze gewonnen. De wedstrijd vond vrijdag plaats in de bibliotheek van Zulte. 11 deelnemers namen in het zaaltje van de bibliotheek van Zulte deel aan de 9e editie van De Schrijfwijze. De wedstrijd werd gelijktijdig gespeeld in 70 Vlaamse bibliotheken met in totaal meer dan 2500 deelnemers. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: De weersverwachting: na het optrekken van nevel en mist wordt het zonnig bij maxima tot alweer 23 graden, maar dat mooie liedje is morgen woensdag voorbij. Het wordt dan wisselvalliger en frisser.

0: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
5: Paese mio, che stai

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Staking bij de lijn nu vrijdag en volgende week maandag. De vakbonden hebben 2 stakingsaanzeggingen ingediend. Ze pikken het niet dat de Vlaamse regering opnieuw wil besparen bij de lijn. De directie werkt aan een alternatieve dienstverlening en het is niet duidelijk hoeveel trams en bussen er zullen rijden. Volgende week maandag is er een nationale actiedag van de Socialistische Vakbond. Dan wordt er onder meer ook gestaakt op het spoor. Dieseltanken wordt morgen iets goedkoper. De maximumprijs zakt met 4 cent per liter aan de pomp. Je betaalt dan nog €2,39 maximum. Stookolie wordt duurder. Jongeren die roken, vapen vaker. Nu al 6 op 10. Dat zegt Pieter Demagny van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Experts pleiten voor een beter beleid rond die producten. Meer en meer mensen kiezen voor euthanasie. Vorig jaar 4.500, een verdubbeling tegenover 6 jaar geleden. Bij net geen 4% van alle overlijdens in ons land gaat het om euthanasie. Bijna een kwart daarvan gebeurt bij patiënten die niet terminaal zijn. Het gaat om mensen die kampen met chronische en ongeneeslijke aandoeningen. Opnieuw scholierenprotest in Luik tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Voorlopig is daar nog alles vrij rustig. Het scholierenprotest in Wallonië duurt nu al een kleine week. Vorige week liep het hier en daar uit de hand en pakte de politie jongeren op. In Duitsland wordt een ex-topman van buitenlandse inlichtingendienst verdacht van spionage. De man is opgepakt na huiszoekingen in een ander dossier. Hij zou geheime info van een ander land hebben gekocht en gebruikt voor zijn eigen veiligheidsanalyses. En hij zou geheime staatsinfo hebben gedeeld met de buitenlandse agent. Het Oekraïense leger heeft een massale aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad Moskou. Het vuurde 650 drones af. De Russen zeggen dat ze de meeste uit de lucht konden halen, maar enkele sloegen in. En daarbij viel volgens Russische bronnen 1 dode, een man van 20. Er zou ook schade zijn aan huizen. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. Op sommige plekken is de mist nog niet weg. Waar dat wel al gebeurd is, schijnt de zon. We halen maximaal rond 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken. Tegen de avond pittige buien, mogelijk onweer. 23 graden. Maar donderdag buien en de temperatuur zakt naar 14 graden.
0: Radio Oost-West. De gezelligste in de regio.
2: Welkom bij Radio Oost-West.
3: Muziek bij de lunch.
0: Je maakte een goede keuze.

0: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
2: Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingenen. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
0: 0468 177720.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tienduizenden leerlingen en leerkrachten lieten maandag tijdens de dag van de leerkracht de schoolbel luiden in Vlaanderen en Brussel. Ook de leerlingen en leerkrachten van de Vrije Lagere School Sint-Amandus in Meulebeke deden dat. De actie onderstreept naar jaarlijkse traditie het belang van kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind en elke jongere waar ook ter wereld. De 20e editie van Saved by the Bell zou een feestmoment moeten zijn, maar de initiatiefnemer trekt aan de alarmbel. Na 20 jaar moeten leerkrachten opnieuw vechten voor iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn in het onderwijs. Namelijk kinderen leren hoe de wereld echt in elkaar zit. Een 50-jarige Sri Lankaanse vrouw uit Tielt heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid. De vrouw ging 3 politiemensen met een mes te lijf, maar houdt vol dat ze zichzelf van het leven wilde beroven. Het Openbaar Ministerie vorderde 3 jaar gevangenisstraf met uitstel. Uitspraak in de zaak volgt op 16 november. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Anzegem zijn werken aan de nutsleidingen gestart. De watergroep vernieuwt er de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Annelies Kolpaert heeft de 9e editie van het dictée- en taalspel De Schrijfwijze gewonnen. De wedstrijd vond vrijdag plaats in de bibliotheek van Zulte. 11 deelnemers namen in het zaaltje van de bibliotheek van Zulte deel aan de 9e editie van De Schrijfwijze. De wedstrijd werd gelijktijdig gespeeld in 70 Vlaamse bibliotheken met in totaal meer dan 2500 deelnemers. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: En dan hebben we de weersverwachting. Veel zon bij maxima rond 23 graden. Morgen starten we nog met opklaringen, maar al snel meer wolken. En tegen morgenavond trekt de zon met pittige buien en onweer over ons land. Morgen wordt het nog 22 graden, maar donderdag is de nazomer definitief voorbij. Lokaal felle buien en we halen nog amper 14 graden.
4: Van Aalter
5: tot Waregem.
4: Voor jouw regio.
5: Radio Oost-West.

moest hier mijn jong leven studeren. Ik werd computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog blaas niet meer wist, bijvoorbeeld hoeveel mocht ik eten.

Ik had een us, het was een kasteelke, met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke, en ik pijsde, kijk, het is mijn gevang. Wil je elektrisch installeren,

mijn caravanenhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer ter voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag, ik mag niet sloeven. Kreeg ik aan Tessiel een kaart. Dus kwam per nieuwe beste kloeven. Ik ga niet meer mee op wintersport. Laat me maar.

0: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
2: En het westen van Oost-Vlaanderen.
3: Radio Oost-West.

0: 6 oktober. Tijd voor een duik in mijn teletijdmachine. Vandaag in 1927 gaat de eerste sprekende film in première. Vandaag exact 100 jaar geleden. The Jazz Singer werd dan ook aanzien als de eerste geluidsfilm. Helemaal juist is dit niet, want de techniek van geluidsfilms bestond al. Alleen was The Jazz Singer de eerste sprekende film met succes bij het brede publiek. In 1989 is de Amerikaanse zangeres en fotomodel Bette Davis overleden. Ze was bekend van haar onsympathieke personages in veel films, maar ook nu en dan in komische films. Ze was de tweede echtgenote van jazz-trompetist Miles Davis. Haar naam werd ook bekend door de wereldhit Bette Davis Eyes van Kim Carnes. Ze overleed aan borstkanker. Bette Davis werd 81. De Wereldgezondheidsorganisatie keurt het eerste malaria-vaccin goed, vandaag 5 jaar geleden in 2021. De organisatie adviseerde om kinderen in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara hiermee grondig in te enten. Op 6 oktober 2010 wordt Instagram gelanceerd. Na 2 jaar, in april 2012, kocht Facebook Instagram met zijn 12 personeelsleden op voor ongeveer 1 miljard dollar. Op 6 oktober 1990 komt de eerste aflevering van FC de Kampioenen op tv. In de eerste aflevering was Pico de allereerste die in beeld kwam. Van FC de Kampioenen waren 3 seizoenen gepland. Na 21 seizoenen bereikten de kampioenen in 2011 eindelijk hun volwassenheid en werd er een punt gezet achter de opnames. In 1977 overlijdt Jody het Hoofd aan een overdosis cocaïne. Hij werd 21. Een voorbeeldige schooljongen kon zijn talent niet kwijt op de schoolbanken en revolteerde dan maar zwaar. Op zijn 14e was hij al verslaafd en op zijn 17e ondernam hij een zelfmoordpoging. Hij vond zijn toevlucht in poëzie en literatuur. Zijn schoonvader was de directeur van uitgeverij Manteau. Die bezorgde hem een job als lector en publiceerde ook zijn eerste gedichtenbundel. 6 oktober is de sterfdag van de gewezen Egyptische president Sadat in 1981, vandaag 45 jaar geleden. 11 jaar was hij president. Sadat schreef geschiedenis met de Camp David-akkoorden. Hij stapte naar toenmalig aartsvijand Israël om vrede te sluiten. Egypte werd zo het eerste Arabische land dat Israël erkende en kreeg in ruil daarvoor de Sinaï-woestijn terug. Sadat won er de Nobelprijs voor de vrede mee, maar de rest van de Arabische wereld was over de Camp David-akkoorden niet te spreken. Op 6 oktober 1981 schoten moslim-extremistische militairen president Sadat dood tijdens een militaire parade in Cairo. Acteur Nolle Verzijp overlijdt in 2006, vandaag 20 jaar geleden. Hij was het meest bekend als Dr. Dre in Thuis. Hij presenteerde ook schooluitzendingen op radio en televisie. Draaimolen, met daarin verhalen en boekvoorstellingen, is een van zijn meest bekende. Nolle is de broer van acteur Oswald Verzijp. De Moulin Rouge in Parijs opent vandaag voor het eerst de deuren in 1889. De extravagante shows en de French Cancan met sexy danseressen lokten vooral kunstenaars naar de Rode Molen in de wijk Montmartre. In 1915 brandde het gebouw af. Het duurde maar liefst 6 jaar tot in 1921 voor de deuren terug open gingen. Maar daar had ook de Eerste Wereldoorlog wat mee te maken. Op 7 oktober 2023 voert de Palestijnse organisatie Hamas een massale verrassingsaanval uit op Israël. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
0: Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West. Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be. Veel mooie muziek.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Ontwerp.
2: De Belgische professor Francis Hals heeft de Nobelprijs voor Natuurkunde gewonnen. Hij is 82, komt uit Tiene in Vlaams-Brabant en studeerde al van de KU Leuven. En Halse is erg blij met de prijs. Met de Nobelprijs krijgt Halse ook zowat 1 miljoen euro. Hij is de 12e Belgische Nobelprijswinnaar ooit. De vorige was 13 jaar geleden. Ons land moet dan toch geen 3 miljoen euro aan dwangsommen betalen aan Nizar Trabelsi. Dat heeft een rechter in Brussel beslist. Trabelsi werd in 2003 veroordeeld omdat hij een aanslag plande op de militaire basis van Kleine Brogel. Toen hij 10 jaar later vrijkwam, leverde ons land hem uit aan de VS. Maar vorig jaar keerde hij terug naar hier. Maar belandde hij meteen in een gesloten centrum. Onterecht, vond Trabelsi, waarop hij 3 miljoen euro eiste. Maar volgens de rechter deed ons land niks verkeerd. Primeur in Duitsland, de parlementslid van de extreemrechtse AfD, is verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement in Sachsen-Anhalt, in het oosten van Duitsland. Het is de eerste keer dat extreemrechts zo'n functie krijgt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. De AfD won een maand geleden de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De CDU van bondskanselier Merz kreeg toen stevige klappen. Middag en vanavond nog veel zon, 23 graden. Morgen eerst opklaring, maar later meer wolken. Tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. En vanaf donderdag is het mooie nazomerweer helemaal weggespoeld.
3: Ik luister regionaal. Radio Oost-West. Radio.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blaren, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info at radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
2: Wij doen het voor jou. What are you looking at?

0: van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
3: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tienduizenden leerlingen en leerkrachten lieten maandag tijdens de dag van de leerkracht de schoolbel luiden in Vlaanderen en Brussel. Ook de leerlingen en leerkrachten van de Vrije Lagere School Sint-Amandus in Meulebeke deden dat. De actie onderstreept naar jaarlijkse traditie het belang van kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind en elke jongere waar ook ter wereld. De 20e editie van Saved by the Bell zou een feestmoment moeten zijn, maar de initiatiefnemer trekt aan de alarmbel. Na 20 jaar moeten leerkrachten opnieuw vechten voor iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn in het onderwijs. Namelijk kinderen leren hoe de wereld echt in elkaar zit. Een 50-jarige Sri Lankaanse vrouw uit Tielt heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid. De vrouw ging 3 politiemensen met een mes te lijf, maar houdt vol dat ze zichzelf van het leven wilde beroven. Het Openbaar Ministerie vorderde 3 jaar gevangenisstraf met uitstel. Uitspraak in de zaak volgt op 16 november. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Anzegem zijn werken aan de nutsleidingen gestart. De watergroep vernieuwt er de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Annelies Koolpaard heeft de 9e editie van het dictée- en taalspel De Schrijfwijze gewonnen. De wedstrijd vond vrijdag plaats in de bibliotheek van Zulte. 11 deelnemers namen in het zaaltje van de bibliotheek van Zulte deel aan de 9e editie van De Schrijfwijze. De wedstrijd werd gelijktijdig gespeeld in 70 Vlaamse bibliotheken met in totaal meer dan 2500 deelnemers. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanmiddag nog veel zon bij 23 graden. Morgen starten we met opklaringen. Later meer wolken, maar tegen de avond pittige buien, mogelijk zelfs met een onweer. Morgen wordt het nog 23 graden, maar donderdag slaat het weer helemaal om. Buien en nog 15 graden. Ook vrijdag blijft wisselvallig en fris.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfsthappening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West. Veel mooie muziek. Gewoon.

0: 6 oktober. Tijd voor een duik in mijn teletijdmachine. Vandaag in 1927 gaat de eerste sprekende film in première. Vandaag exact 100 jaar geleden. The Jazz Singer werd dan ook aanzien als de eerste geluidsfilm. Helemaal juist is dit niet, want de techniek van geluidsfilms bestond al. Alleen was The Jazz Singer de eerste sprekende film met succes bij het brede publiek. In 1989 is de Amerikaanse zangeres en fotomodel Bette Davis overleden. Ze was bekend van haar onsympathieke personages in veel films, maar ook nu en dan in komische films. Ze was de tweede echtgenote van jazz-trompetist Miles Davis. Haar naam werd ook bekend door de wereldhit Bette Davis Eyes van Kim Carnes. Ze overleed aan borstkanker. Bette Davis werd 81. De Wereldgezondheidsorganisatie keurt het eerste malaria-vaccin goed, vandaag 5 jaar geleden in 2021. De organisatie adviseerde om kinderen in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara hiermee grondig in te enten. Op 6 oktober 2010 wordt Instagram gelanceerd. Na 2 jaar, in april 2012, kocht Facebook Instagram met zijn 12 personeelsleden op voor ongeveer $1 miljard. Op 6 oktober 1990 komt de eerste aflevering van FC De Kampioenen op tv. In de eerste aflevering was Pico de allereerste die in beeld kwam. Van FC De Kampioenen waren 3 seizoenen gepland. Na 21 seizoenen bereikten de kampioenen in 2011 eindelijk hun volwassenheid en werd er een punt gezet achter de opnames. In 1977 overlijdt Jody het Hoofd aan een overdosis cocaïne. Hij werd 21. Een voorbeeldige schooljongen kon zijn talent niet kwijt op de schoolbanken en revolteerde dan maar zwaar. Op zijn 14e was hij al verslaafd en op zijn 17e ondernam hij een zelfmoordpoging. Hij vond zijn toevlucht in poëzie en literatuur. Zijn schoonvader was de directeur van uitgeverij Manteau. Die bezorgde hem een job als lector en publiceerde ook zijn eerste gedichtenbundel. 6 oktober is de sterfdag van de gewezen Egyptische president Sadat in 1981, vandaag 45 jaar geleden. 11 jaar was hij president. Sadat schreef geschiedenis met de Camp David-akkoorden. Hij stapte naar toenmalig aartsvijand Israël om vrede te sluiten. Egypte werd zo het eerste Arabische land dat Israël erkende en kreeg in ruil daarvoor de Sinaï-woestijn terug. Sadat won er de Nobelprijs voor de vrede mee, maar de rest van de Arabische wereld was over de Camp David-akkoorden niet te spreken. Op 6 oktober 1981 schoten moslim-extremistische militairen president Sadat dood tijdens een militaire parade in Cairo. Acteur Oliver Zijp overlijdt in 2006, vandaag 20 jaar geleden. Hij was het meest bekend als Dr. Dre in Thuis. Hij presenteerde ook schooluitzendingen op radio en televisie. Draaimolen, met daarin verhalen en boekvoorstellingen, is een van zijn meest bekende. Nolle is de broer van acteur Oswald Verzijp. De Moulin Rouge in Parijs opent vandaag voor het eerst de deuren in 1889. De extravagante shows en de French Cancan met sexy danseressen lokten vooral kunstenaars naar de Rode Molen in de wijk Montmartre. In 1915 brandde het gebouw af. Het duurde maar liefst 6 jaar tot in 1921 voor de deuren terug opengingen. Maar daar had ook de Eerste Wereldoorlog wat mee te maken. Op 7 oktober 2023 voert de Palestijnse organisatie Hamas een massale verrassingsaanval uit op Israël. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.
2: Radio Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Altijd weer de mooiste muziek.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In heel Frankrijk zijn vandaag zo'n 1800 scholen geblokkeerd tijdens de Nationale Actiedag. Tienduizenden mensen komen er op straat na dagenlang protest. Ze eisen kleinere klassen, meer leerkrachten en modernere gebouwen. Ook de politie is massaal aanwezig, nadat de protesten de afgelopen dagen meermaals uitdraaiden op geweld. Primeur in Duitsland, een parlementslid van de extreemrechtse AfD, is verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement in Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. Het is de eerste keer dat extreemrechts zo'n functie krijgt sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog in 1945. De AfD won een maand geleden de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De CDU van bondskanselier Merz kreeg toen stevige klappen. De Europese Voetbalbond zegt dat ze een onderzoek openen naar een incident tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël afgelopen zondag. Een medewerker van de Ierse ploeg zegt dat een Israëlische speler op hem heeft gespuwd tijdens de rust. Rond de twee machten tussen Ierland en Israël hing heel wat spanning. Onder meer bij de persconferentie vooraf was er al een woordenwisseling tussen de Ierse coach en Israëlische journalisten. Vanmiddag nog veel zon bij 23 graden. Morgen starten we met opklaringen. Later meer wolken, maar tegen de avond pittige buien, mogelijk zelfs met een onweer. Morgen wordt het nog 23 graden, maar donderdag slaat het weer helemaal om. Buien en nog 15 graden. Ook vrijdag blijft wisselvallig en fris.
2: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Met Spitskriebels.

Dag luisteraar van Radio Oost-West, het is weer tijd voor Spitskriebels op deze dinsdagavond 6 oktober. 2 uur lang Frank van Vlaanderen en dit met de leukste muziek van nu en weleer. We begonnen met eentje uit de jaren 80, het heette Heartache Avenue en het kwam van de Maisonettes. Vlaamstalige muziek mag je ook verwachten bij mij, zoals deze Hey Suzy van Paul Severs.

Nummertje van Kool & The Gang, ook gekend van Celebration. We draaiden voor jij daar aan de andere kant van de radio. De single die heet Fresh. De Tramps hebben het straks over Hold Back The Night. Maar eerst luisteren we naar een Nederlandse new wave band, The Time Bandits. En ze waren vooral bekend van deze hit die we draaien, I'm Specialized In You. Maar ook gekend van Endless Road en I'm Shooting Love.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in café De Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels.
4: Radio Oost-West.
0: Met Frank van Vlaanderen.

Truly, Madly, Deeply, Savage Garden. We hingen terug naar 1997, luisteraar. De volgende is Belgisch en heeft trouwens ook in België de nummer 1 behaald. We hebben het over de single uit 2007 van mensen uit Stabroek, vlak bij Antwerpen. Ja, hier zijn ze, de Fixes. Fixkes met Vraag het aan. My-

Dit nummer, Everything It Was, uit 2012, werd in de tijd gebruikt en dit in een televisiereclame voor Windows 8. We hebben het over de dame Lenka uit Australië en haar grote hit, die heet ook The Show uiteraard. Terug diep in de tijd nu met Franstalige geluiden dankzij deze Pense à moi.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Je luistert naar Spits Kriebels, nog tot 19 uur.

Deze dame kennen we nog altijd van het Euro Songfestival, hè? Ja, ja, Ambition Frieden. Ja, Nicole, we draaiden wel een ander hitje uit de begin jaren 80 van deze dame, My Kleine Freiheit. Ace of Base, die hadden een mooie hit in 93, scoorde met 1 ook een grote nummer 1 en die heet All That She Wants.

Bram Vermeulen had het over het testament. En deze Glory of Love werd u gebracht door Peter Cetera. Oké, wij gaan eruit in het eerste gedeelte met een nummertje van Inner Circle. Ja, een minder gekend nummer misschien wel, maar ook even goed als hun andere pareltjes. Hier is Rock With You. Tot na de uurwissel voor deel 2 van Spits Kriebels. Yeah!

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Tienduizenden leerlingen en leerkrachten lieten maandag tijdens de dag van de leerkracht de schoolbel luiden in Vlaanderen en Brussel. Ook de leerlingen en leerkrachten van de Vrije Lagere School Sint-Amandus in Meulebeke deden dat. De actie onderstreept naar jaarlijkse traditie het belang van kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind en elke jongere waar ook ter wereld. De 20e editie van Saved by the Bell zou een feestmoment moeten zijn, maar de initiatiefnemer trekt aan de alarmbel. Na 20 jaar moeten leerkrachten opnieuw vechten voor iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn in het onderwijs. Namelijk kinderen leren hoe de wereld echt in elkaar zit. Een 50-jarige Sri Lankaanse vrouw uit Tielt heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid. De vrouw ging 3 politiemensen met een mes te lijf, maar houdt vol dat ze zichzelf van het leven wilde beroven. Het Openbaar Ministerie vorderde 3 jaar gevangenisstraf met uitstel. Uitspraak in de zaak volgt op 16 november. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Anzegem zijn werken aan de nutsleidingen gestart. De watergroep vernieuwt er de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Annelies Kolpaert heeft de 9e editie van het dicté- en taalspel De Schrijfwijze gewonnen. De wedstrijd vond vrijdag plaats in de bibliotheek van Zulte. 11 deelnemers namen in het zaaltje van de bibliotheek van Zulte deel aan de 9e editie van De Schrijfwijze. De wedstrijd werd gelijktijdig gespeeld in 70 Vlaamse bibliotheken met in totaal meer dan 2500 deelnemers. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Middag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen opklaringen, later meer wolken. Tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. 23 graden opnieuw. Donderdag buien en de temperatuur zakt naar 13 graden. Dat is 10 graden minder. Ook vrijdag wisselvallig en fris en herfstweer.
4: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitsen.

Islands in the Stream. In 1983 gingen Dolly Parton en Kenny Rogers tezamen de studio induiken. En dit was dus het resultaat. De eerste vocale noten in het tweede gedeelte van Spits Kriebels. We nemen jullie mee tot 19 uur. Nu met onder andere Juan Luis Guerra.

0: Oscar Harris met die alom bekende Song for the Children. Ja, ja. Oké, straks gaan we luisteren naar een nummertje van Royce Royce met Wishing on a Star. Terug naar de jaren 70, maar eerst eventjes Nederlandstalige tour op met André van Duin. Hij heeft het nog eventjes over een echte vriend.
1: Vrienden zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfsthappening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingene. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
0: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spits Kriebels met Frank van Vlaanderen.

Volgende week donderdag mag deze dame, jawel, gevierd worden. Want ze wordt jarig op 15 oktober en ze wordt meer bepaald 60 jaar. Ingeborg, jawel, Ingeborg, sergeant volledig uitgesproken en geboren in de tijd in Menen. Je hoorde haar nog eventjes met die heel grote hit van haar, Door de Wind. Mika, hier is Lollipop.

0: spitsen. Op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels. Radio
1: Oost-West. Op zondag 1 november en dit allemaal in het park De Nieuwe Groene, ontmoetingsplek achter het station in de Blekerijstraat in Tielt, komen deze mensen optreden. Jawel, K3. Wie zegt K3? Die zegt meezingen, die zegt oh, goed voor de kinderen, ook dansen en nostalgie. Maar ook tijdens dit event op 1 november daar in Tielt tonen ze een andere, meer persoonlijke kant van hunzelf met ingetogen nummers dat perfect aansluit uiteraard met de sfeer al daar. Een unieke kans dus om K3 eens anders te beleven. Het kan in Tielt, zondag 1 november. Nu tijd voor deze I Love Music.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radioostwest.be.
2: Je luistert naar Spits Kriebels. Nog tot 19 uur.

Bananarama, de meidengroep die in de jaren 80 populair waren uiteraard. Ook met dit nummer die ik draaide hier bij Radio Oost-West. Love in the First Degree. Willie Sommers, die is vogelvrij. En de Backstreet Boys zeggen, get down, you're the one for me.

Odyssey met Going Back to My Roots. Zo, het zit erop. We gaan eruit. Bedankt om te luisteren. 2 uur lang op deze dinsdagavond 6 oktober naar Spits Kriebels. Volgende week, dan zijn we 13 oktober, ben ik er iets na 17 uur terug hier bij Radio Oost-West. Frank van Vlaanderen wens je nog een aangename avond toe. En we sluiten af met deze Sacrifice.

Tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Kou Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten.

0: Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call-cleaning.be.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Beginnende bestuurders mogen vanaf volgend jaar geen druppel alcohol meer drinken als ze rijden. De wettelijke alcohollimiet zakt naar 0,2 promille voor iedereen die minder dan 3 jaar zijn rijbewijs heeft, wat in de praktijk neerkomt op een nul tolerantie. Broodnodige maatregel, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Uvias. Op Brussels Airport worden vanaf vrijdag 140 vluchten geschrapt. Dat is het gevolg van een staking bij een bagageafhandelaar. Een deel van het personeel sluit zich aan bij de nationale vakbondsactie tegen het federale regeringsbeleid. In totaal wordt een kwart van alle vluchten die dag geschrapt, zegt Brussels Airport. Vrijdag wordt het trouwens ook gestaakt bij de openbare vervoersmaatschappij De Lijn en de MIVB. Buitenland, in de Turkse stad Istanbul is een bloedbad vermeden op een middelbare school. Een 15-jarig meisje viel er 8 andere meisjes aan met een mes. Een van de slachtoffers is intussen overleden. Volgens de lokale gouverneur was de daderes geen leerling van de school, maar het motief is nog volstrekt onduidelijk. In het Verenigd Koninkrijk heeft de antiterreurpolitie een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis van Fairford. Het gaat om een man van 22. 2 weken geleden werden in de buurt van de basis al 5 mannen gevat, maar ze zijn intussen onder voorwaarden vrij. De basis wordt door het Amerikaanse leger gebruikt voor operaties in het Midden-Oosten. 70 Belgische topatleten zijn vandaag ontvangen op het paleis in Laeken. Koning Filip en koningin Mathilde wilden hen persoonlijk feliciteren met hun medailles op de voorbije Europese wereldkampioenschappen. Onder de indruk was ook Janne van Lent, die afgelopen zomer brons pakte op de 10.000 meter op het EK Atletiek. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op mist bij minimaal rond 12 graden. Morgen starten we droog, maar al snel trekt de regenzone vanaf de kust over het land met lokaal kans op onweer. Wel warm nog bij 23 graden. Donderdag houden we beste paraplu bij de hand. Het koelt fors af tot 15 graden en er vallen flink wat buien.
1: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingene. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 04 68 17 77 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 04 68 17 77 20.

0: 6 oktober. Tijd voor een duik in mijn teletijdmachine. Vandaag in 1927 gaat de eerste sprekende film in première. Vandaag exact 100 jaar geleden. The Jazz Singer werd dan ook aanzien als de eerste geluidsfilm. Helemaal juist is dit niet, want de techniek van geluidsfilms bestond al. Alleen was The Jazz Singer de eerste sprekende film met succes bij het brede publiek. In 1989 is de Amerikaanse zangeres en fotomodel Bette Davis overleden. Ze was bekend van haar onsympathieke personages in veel films, maar ook nu en dan in komische films. Ze was de tweede echtgenote van jazz-trompetist Miles Davis. Haar naam werd ook bekend door de wereldhit Bette Davis Eyes van Kim Carnes. Ze overleed aan borstkanker. Bette Davis werd 81. De Wereldgezondheidsorganisatie keurt het eerste malaria-vaccin goed, vandaag 5 jaar geleden in 2021. De organisatie adviseerde om kinderen in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara hiermee grondig in te enten. Op 6 oktober 2010 wordt Instagram gelanceerd. Na 2 jaar, in april 2012, kocht Facebook Instagram met zijn 12 personeelsleden op voor ongeveer 1 miljard dollar. Op 6 oktober 1990 komt de eerste aflevering van FC De Kampioenen op tv. In de eerste aflevering was Pico de allereerste die in beeld kwam. Van FC De Kampioenen waren 3 seizoenen gepland. Na 21 seizoenen bereikten de kampioenen in 2011 eindelijk hun volwassenheid en werd er een punt gezet achter de opnames. In 1977 overlijdt Jody het Hoofd aan een overdosis cocaïne. Hij werd 21. Een voorbeeldige schooljongen kon zijn talent niet kwijt op de schoolbanken en revolteerde dan maar zwaar. Op zijn 14e was hij al verslaafd en op zijn 17e ondernam hij een zelfmoordpoging. Hij vond zijn toevlucht in poëzie en literatuur. Zijn schoonvader was de directeur van uitgeverij Manteau. Die bezorgde hem een job als lector en publiceerde ook zijn eerste gedichtenbundel. 6 oktober is de sterfdag van de gewezen Egyptische president Sadat in 1981, vandaag 45 jaar geleden. 11 jaar was hij president. Sadat schreef geschiedenis met de Camp David-akkoorden. Hij stapte naar toenmalig aartsvijand Israël om vrede te sluiten. Egypte werd zo het eerste Arabische land dat Israël erkende en kreeg in ruil daarvoor de Sinaï-woestijn terug. Sadat won er de Nobelprijs voor de vrede mee, maar de rest van de Arabische wereld was over de Camp David-akkoorden niet te spreken. Op 6 oktober 1981 schoten moslim-extremistische militairen president Sadat dood tijdens een militaire parade in Cairo. Acteur Nolle Verzijp overlijdt in 2006, vandaag 20 jaar geleden. Hij was het meest bekend als Dr. Dre in Thuis. Hij presenteerde ook schooluitzendingen op radio en televisie. Draaimolen, met daarin verhalen en boekvoorstellingen, is een van zijn meest bekende. Nolle is de broer van acteur Oswald Verzijp. De Moulin Rouge in Parijs opent vandaag voor het eerst de deuren in 1889. De extravagante shows en de French Cancan met sexy danseressen lokten vooral kunstenaars naar de Rode Molen in de wijk Montmartre. In 1915 brandde het gebouw af. Het duurde maar liefst 6 jaar tot in 1921 voor de deuren terug open gingen. Maar daar had ook de Eerste Wereldoorlog wat mee te maken. Op 7 oktober 2023 voert de Palestijnse organisatie Hamas een massale verrassingsaanval uit op Israël. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tienduizenden leerlingen en leerkrachten lieten maandag tijdens de dag van de leerkracht de schoolbel luiden in Vlaanderen en Brussel. Ook de leerlingen en leerkrachten van de Vrije Lagere School Sint-Amandus in Meulebeke deden dat. De actie onderstreept naar jaarlijkse traditie het belang van kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind en elke jongere waar ook ter wereld. De 20e editie van Saved by the Bell zou een feestmoment moeten zijn, maar de initiatiefnemer trekt aan de alarmbel. Na 20 jaar moeten leerkrachten opnieuw vechten voor iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn in het onderwijs. Namelijk kinderen leren hoe de wereld echt in elkaar zit. Een 50-jarige Sri Lankaanse vrouw uit Tielt heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid. De vrouw ging 3 politiemensen met een mes te lijf, maar houdt vol dat ze zichzelf van het leven wilde

0: Roven. Het Openbaar Ministerie vorderde 3 jaar gevangenisstraf met uitstel. Uitspraak in de zaak volgt op 16 november. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Anzegem zijn werken aan de nutsleidingen gestart. De watergroep vernieuwt er de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Annelies Kolpaert heeft de 9e editie van het dicté- en taalspel De Schrijfwijze gewonnen. De wedstrijd vond vrijdag plaats in de bibliotheek van Zulte. 11 deelnemers namen in het zaaltje van de bibliotheek van Zulte deel aan de 9e editie van De Schrijfwijze. De wedstrijd werd gelijktijdig gespeeld in 70 Vlaamse bibliotheken met in totaal meer dan 2500 deelnemers. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op mist bij minima rond 12 graden. Morgen starten we droog, maar al snel trekt de regenzone vanaf de kust over het land met lokaal kans op onweer. Wel warm nog bij 23 graden. Donderdag houden we beste paraplu bij de hand. Het koelt fors af tot 15 graden en er vallen flink wat buien.
4: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingenen. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur. Boordevol met de grootste muziekvariatie.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nicolas Ulis is schuldig aan de moord op zijn stiefmoeder Miriam Ulis. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces in Nijvel. Die oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden. Ulis gaf toe dat hij 3 jaar geleden 6 keer op zijn stiefmoeder had geschoten. Beraad begon om 10 uur 's ochtends, maar de jury raakte het niet eens. Morgen kent hij normaal zijn straf. Beginnende bestuurders mogen vanaf volgend jaar geen enkel glas alcohol meer nuttigen als ze achter het stuur kruipen. De wettelijke alcohollimiet wordt verlaagd naar 0,2% voor alle bestuurders die minder dan 3 jaar hun rijbewijs hebben. Dat komt neer op een nul tolerantie. Dat is ook nodig, zegt Veiligheidsinstituut VIAS. In Istanbul, Turkije, heeft een meisje van 15 8 andere meisjes aangevallen met een mes op een middelbare school. Een van hen is daarbij overleden. Volgens de gouverneur was de aanvalster ook geen leerling op de school, maar wat haar bezield heeft is niet duidelijk. Vorige maand raakten nog 11 leerlingen gewond bij een schietpartij op een Turkse school. In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis in Fefford. Dat meldt de Britse antiterreurpolitie. Het zou gaan om een man van 22. Zo'n 2 weken geleden werden er al 5 mannen opgepakt in de buurt van Fefford, maar ze zijn intussen weer vrij onder voorwaarden. Het Amerikaanse leger gebruikte de basis voor aanvallen op Iran. Radio. Wielrenner Jarno Widder heeft

0: Zijn eerste proefzegebeet. Onze 20-jarige landgenoot was de beste in de Italiaanse eendagskoers, de Tre Valli Verrazzine. Bij wie daar klopte de Brit aan Pidcock en de Amerikaan Matteo Jorgensen in een sprint. En dat is toch een stevige wedstrijd. Vorig jaar won de Sloveen Pogačar die. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust met lokaal kans op onweer. Maxima morgen nog 23 graden, maar donderdag dan valt echt de herfst in. Met kans op buien, stevige wind en 15 graden.
1: De avond van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingerden. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Goedenavond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tienduizenden leerlingen en leerkrachten lieten maandag tijdens de dag van de leerkracht de schoolbel luiden in Vlaanderen en Brussel. Ook de leerlingen en leerkrachten van de Vrije Lagere School Sint-Amandus in Meulebeke deden dat. De actie onderstreept naar jaarlijkse traditie het belang van kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind en elke jongere waar ook ter wereld. De 20e editie van Saved by the Bell zou een feestmoment moeten zijn, maar de initiatiefnemer trekt aan de alarmbel. Na 20 jaar moeten leerkrachten opnieuw vechten voor iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn in het onderwijs. Namelijk kinderen leren hoe de wereld echt in elkaar zit. Een 50-jarige Sri Lankaanse vrouw uit Tielt heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid. De vrouw ging 3 politiemensen met een mes te lijf, maar houdt vol dat ze zichzelf van het leven wilde beroven. Het Openbaar Ministerie vorderde 3 jaar gevangenisstraf met uitstel. Uitspraak in de zaak volgt op 16 november. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Ansegem zijn werken aan de nutsleidingen gestart. De watergroep vernieuwt door de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Annelies Kolpaert heeft de 9e editie van het dictée- en taalspel De Schrijfwijze gewonnen. De wedstrijd vond vrijdag plaats in de bibliotheek van Zulte. 11 deelnemers namen in het zaaltje van de bibliotheek van Zulte deel aan de 9e editie van De Schrijfwijze. De wedstrijd werd gelijktijdig gespeeld in 70 Vlaamse bibliotheken met in totaal meer dan 2500 deelnemers. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanaf het in vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal mist, minima 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust met lokaal kans op onweer. Maxima 23 graden, ook donderdag kans op buien. De temperatuur zakt naar 15 graden.
4: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be.
2: Radio Oost-West.
1: Altijd weer de mooiste muziek.

0: 6 oktober. Tijd voor een duik in mijn teletijdmachine. Vandaag in 1927 gaat de eerste sprekende film in première. Vandaag exact 100 jaar geleden. The Jazz Singer werd dan ook aanzien als de eerste geluidsfilm. Helemaal juist is dit niet, want de techniek van geluidsfilms bestond al. Alleen was The Jazz Singer de eerste sprekende film met succes bij het brede publiek. In 1989 is de Amerikaanse zangeres en fotomodel Bette Davis overleden. Ze was bekend van haar onsympathieke personages in veel films, maar ook nu en dan in komische films. Ze was de tweede echtgenote van jazz-trompetist Miles Davis. Haar naam werd ook bekend door de wereldhit Bette Davis Eyes van Kim Carnes. Ze overleed aan borstkanker. Bette Davis werd 81. De Wereldgezondheidsorganisatie keurt het eerste malaria-vaccin goed, vandaag 5 jaar geleden in 2021. De organisatie adviseerde om kinderen in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara hiermee grondig in te enten. Op 6 oktober 2010 wordt Instagram gelanceerd. Na 2 jaar, in april 2012, kocht Facebook Instagram met zijn 12 personeelsleden op voor ongeveer $1 miljard. Op 6 oktober 1990 komt de eerste aflevering van FC De Kampioenen op tv. In de eerste aflevering was Pico de allereerste die in beeld kwam. Van FC De Kampioenen waren 3 seizoenen gepland. Na 21 seizoenen bereikten de kampioenen in 2011 eindelijk hun volwassenheid en werd er een punt gezet achter de opnames. In 1977 overlijdt Jody 't Hoofd aan een overdosis cocaïne. Hij werd 21. Een voorbeeldige schooljongen kon zijn talent niet kwijt op de schoolbanken en revolteerde dan maar zwaar. Op zijn 14e was hij al verslaafd en op zijn 17e ondernam hij een zelfmoordpoging. Hij vond zijn toevlucht in poëzie en literatuur. Zijn schoonvader was de directeur van uitgeverij Manteau. Die bezorgde hem een job als lector en publiceerde ook zijn eerste gedichtenbundel. 6 oktober is de sterfdag van de gewezen Egyptische president Sadat in 1981, vandaag 45 jaar geleden. 11 jaar was hij president. Sadat schreef geschiedenis met de Camp David-akkoorden. Hij stapte naar toenmalig aartsvijand Israël om vrede te sluiten. Egypte werd zo het eerste Arabische land dat Israël erkende en kreeg in ruil daarvoor de Sinaï-woestijn terug. Sadat won er de Nobelprijs voor de vrede mee, maar de rest van de Arabische wereld was over de Camp David-akkoorden niet te spreken. Op 6 oktober 1981 schoten moslim-extremistische militairen president Sadat dood tijdens een militaire parade in Cairo. Acteur Nolle Verzijp overlijdt in 2006, vandaag 20 jaar geleden. Hij was het meest bekend als Dr. Dre in Thuis. Hij presenteerde ook schooluitzendingen op radio en televisie. Draaimolen, met daarin verhalen en boekvoorstellingen, is een van zijn meest bekende. Nolle is de broer van acteur Oswald Verzijp. De Moulin Rouge in Parijs opent vandaag voor het eerst de deuren in 1889. De extravagante shows en de French Cancan met sexy danseressen lokten vooral kunstenaars naar de Rode Molen in de wijk Montmartre. In 1915 brandde het gebouw af. Het duurde maar liefst 6 jaar tot in 1921 voor de deuren terug opengingen. Maar daar had ook de Eerste Wereldoorlog wat mee te maken. Op 7 oktober 2023 voert de Palestijnse organisatie Hamas een massale verrassingsaanval uit op Israël. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

0: nieuws. Brugcommissaris Inne van Wijmeer trekt aan de alarmbel over de recente schietpartijen in Brussel. In de Kamercommissie Justitie pleiten ze voor dringende maatregelen om Brusselse jongeren uit de klauwen van drugbendes te houden. Volgens Van Wijmers worden vooral kwetsbare tieners en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld met snel geld. Het parket van West-Vlaanderen zet het onderzoek stop naar de partner van Miss België-organisatrice Darlene de Vos. De man werd door een voormalige deelnemster beschuldigd van ongepast gedrag. Maar het dossier wordt definitief geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. In Frankrijk heeft de politie 500 mensen opgepakt tijdens massale onderwijsprotesten. Honderdduizenden scholieren en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de geplande besparingen. Vooral in Parijs liep de situatie uit de hand met rellen en confrontaties. Sinds vorige week staat de teller in Frankrijk op meer dan 6500 arrestaties. Ook in eigen land liep het studentenprotest gisteren weer helemaal mis. De politie van Luik heeft 30 amokmakers opgepakt. Een aanvankelijk vreedzame betoging werd gekaapt door relschoppers die brandstichten en vernielingen aanrichtten in het winkelcentrum. Verschillende agenten raakten daarbij gewond. In de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man gedroeg zich uiterst agressief waarna de politie het vuur opende. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar, horen we. Het motief is nog onduidelijk. Sport. De jonge duivels hebben zich geplaatst voor het Europees kampioenschap. Onze Belgische belofte speelde in het beslissende duel 0-0 gelijk tegen Denemarken. Maar dat was voldoende om als groepswinnaar te eindigen en een rechtstreeks ticket te pakken voor het EK. Dat vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Radio Hier en daar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen. Maar tegen de vroege avond trekt een regenzone vanaf de kust over het land met kans op lokaal onweer. Voorlopig nog wel zacht vandaag met temperaturen tot 23 graden. Maar donderdag dan is de herfst in het land. Het koelt fors af met 15 graden nog overdag en flink wat buien.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tienduizenden leerlingen en leerkrachten lieten maandag tijdens de dag van de leerkracht de schoolbel luiden in Vlaanderen en Brussel. Ook de leerlingen en leerkrachten van de Vrije Lagere School Sint-Amandus in Meulebeke deden dat. De actie onderstreept naar jaarlijkse traditie het belang van kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind en elke jongere waar ook ter wereld. De 20e editie van Saved by the Bell zou een feestmoment moeten zijn, maar de initiatiefnemer trekt aan de alarmbel. Na 20 jaar moeten leerkrachten opnieuw vechten voor iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn in het onderwijs. Namelijk kinderen leren hoe de wereld echt in elkaar zit. Een 50-jarige Sri Lankaanse vrouw uit Tielt heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid. De vrouw ging 3 politiemensen met een mes te lijf, maar houdt vol dat ze zichzelf van het leven wilde beroven. Het Openbaar Ministerie vorderde 3 jaar gevangenisstraf met uitstel. Uitspraak in de zaak volgt op 16 november. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Anzegem zijn werken aan de nutsleidingen gestart. De watergroep vernieuwt door de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Annelies Kolpaert heeft de 9e editie van het dicté- en taalspel De Schrijfwijze gewonnen. De wedstrijd vond vrijdag plaats in de bibliotheek van Zulte. 11 deelnemers namen in het zaaltje van de bibliotheek van Zulte deel aan de 9e editie van De Schrijfwijze. De wedstrijd werd gelijktijdig gespeeld in 70 Vlaamse bibliotheken met in totaal meer dan 2500 deelnemers. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Hier en daar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen, maar tegen de vroege avond trekt een regenzone vanaf de kust over het land met kans op lokaal onweer. Voorlopig nog wel zacht vandaag met temperaturen tot 23 graden. Maar donderdag dan is de herfst in het land. Het koelt fors af met 15 graden nog overdag en flink wat buien.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: middernacht. Het is 1 uur. Radio Oldwest.
1: Drugcommissaris Inne van Wijmeer trekt aan de alarmbel over de recente schietpartijen in Brussel. In de Kamercommissie Justitie pleiten ze voor dringende maatregelen om Brusselse jongeren uit de klauwen van drugbendes te houden. Volgens Van Wijmers worden vooral kwetsbare tieners en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld met snel geld. Het parket van West-Vlaanderen zet het onderzoek stop naar de partner van Miss België-organisatrice Darlene de Vos. De man werd door een voormalige deelnemster beschuldigd van ongepast gedrag. Maar het dossier wordt definitief geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. In Frankrijk heeft de politie 500 mensen opgepakt tijdens massale onderwijsprotesten. Honderdduizenden scholieren en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de geplande besparingen. Vooral in Parijs liep de situatie uit de hand met rellen en confrontaties. Sinds vorige week staat de teller in Frankrijk om meer dan 6500 arrestaties. Ook in eigen land liep het studentenprotest gisteren weer helemaal mis. De politie van Luik heeft 30 amokmakers opgepakt. Een aanvankelijk vreedzame betoging werd gekaapt door relschoppers die brandstichten en vernielingen aanrichtten in het winkelcentrum. Verschillende agenten raakten daarbij gewond. In de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man gedroeg zich uiterst agressief, waarna de politie het vuur opende. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar, horen we. Het motief is nog onduidelijk. Sport. De jonge duivels hebben zich geplaatst voor het Europees kampioenschap. Onze Belgische belofte speelde in een beslissende duel 0-0 gelijk tegen Denemarken. Maar dat was voldoende om als groepswinnaar te eindigen en een rechtstreeks ticket te pakken voor het EK. Dat vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Hier en daar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen. Maar tegen de vroege avond trekt een regenzone vanaf de kust over het land. Met kans op lokaal onweer. Voorlopig nog wel zacht vandaag met temperaturen tot 23 graden. Maar donderdag dan is de herfst in het land. Het koelt fors af met 15 graden nog overdag en flink wat buien.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.